0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: zit in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen.

0: De Bilt kiest voor Roulette FM.
1: Radio voor je eigen regio. 24 uur per dag.
0: Roulette FM.
2: Don't remember your first name.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

listen.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM.
6: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: Lette FM Agenda.
1: De kunstroute Zeist biedt de mogelijkheid om met de fiets of auto talloze ateliers in Zeist en Den Dolder te bezoeken. Neem een kijkje bij de Paars ateliers op de Willem Aartshoeve. Zoals bij Joke van Betem. Sommige werken zijn net terug van een expositie in Parijs. Of kom naar de beeldenexpositie op het plein. Een unieke kans om zoveel van haar bijzondere beelden bij elkaar te kunnen bewonderen. En in gebouw Spinoza zijn de nieuwste kunstwerken te vinden van Lies van Münster, Peter de Keizer en Marga Damman. De route is zaterdag en zondag geopend van 12 tot 5 en gratis te bezoeken. Informatie op kunstroutesijst.nl. Tijdens een historische wandeling op landgoed Heidenstein nemen de gidsen je mee in de geschiedenis over de afgelopen 120 jaar. Hoe de bewoners het landschap ingrijpend veranderden en hoe het Utrechts landschap dit wil beschermen. Als je goed kijkt, vind je ook de overblijfselen van de historische landgoederen, zoals het statige theehuis, een oude vijver met aardwal en tunneltjes. De wandeling start zondag om 1:30 bij het bezoekerscentrum De Schaapskooi. Bereikbaar via Kerkenboslaan met de kruising Hoogkanje in Zeist. Deelnamekosten bedragen €5. Informatie op utrechtslandschap.nl. Zatar is een uniek quintet dat de wortels van de maca-muziek combineert met jazzy en klassieke aroma's. Met een jazzritmesectie als fundament mengen de warme, aardse tonen van de basklarinet zich prachtig met de levende en spannende klank van de viool. De leden van het ensemble komen uit 5 verschillende landen en brengen net zulke diverse muzikale achtergronden met zich mee. Het concert van Zatar wordt zondag om 4:00 gegeven in Huize Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: Altijd in de buurt.
9: Roulette FM.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de Bild is dit
12: Roulette FM.
11: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: ZFM Agenda.
1: De kunstroute Zeist biedt de mogelijkheid om met de fiets of auto talloze ateliers in Zeist en Den Dolder te bezoeken. Neem een kijkje bij de Pars ateliers op de Willem Aartshoeve, zoals bij Joke van Betem. Sommige werken zijn net terug van een expositie in Parijs. Of kom naar de beeldenexpositie op het plein. Een unieke kans om zoveel van haar bijzondere beelden bij elkaar te kunnen bewonderen. En in gebouw Spinoza zijn de nieuwste kunstwerken te vinden van Lies van Münster, Peter de Keizer en Marga Damman. De route is zaterdag en zondag geopend van 12 tot 5 en gratis te bezoeken. Informatie op kunstroutesheist.nl. Tijdens een historische wandeling op landgoed Heidenstein nemen de gidsen je mee in de geschiedenis over de afgelopen 120 jaar. Hoe de bewoners het landschap ingrijpend veranderden en hoe het Utrechts landschap dit wil beschermen. Als je goed kijkt, vind je ook de overblijfselen van de historische landgoederen, zoals het statige theehuis, een oude vijver met aardwal en tunneltjes. De wandeling start zondag om 1:30 bij het bezoekerscentrum De Schaapskooi. Bereikbaar via Kerkenboslaan met de kruising Hoogkanje in Zeist. Deelnamekosten bedragen €5. Informatie op utrechtslandschap.nl. Zatar is een uniek quintet dat de wortels van de maca-muziek combineert met jazzy en klassieke aroma's. Met een jazzritmesectie als fundament mengen de warme, aardse tonen van de basklarinet zich prachtig met de levende en spannende klank van de viool. De leden van het ensemble komen uit 5 verschillende landen en brengen net zulke diverse muzikale achtergronden met zich mee. Het concert van Zatar wordt zondag om 4:00 gegeven in Huizen Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Listen.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. 3 leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regenen. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu
13: de zondagochtendshow.
12: Danny Stoelman.
14: Roulette FM.
15: Hoi Danny.
16: Hoi Danny.
12: Met de zondagochtendshow.
17: Goedemorgen, Danny.
12: Dit is de zondagochtendshow.
18: Draai nog een keer om. Zet je radio lekker aan. En geniet op de zondag.

howdy! Wat een heerlijke plaat om mee te ontwaken. Ella Langley, hoorde met Jews in Texas. En de vorige het duo uit de jaren 70. De een met een opmerkelijke ruitenpak aan. De ander met een tuinpak. Oftewel Elton John en Kiki D. Samen zongen ze over Don't Go Breaking My Heart. Hey, goedemorgen. Het is zondagochtend. Het is 11 oktober. Welkom bij Danny met de Zondagochtendshow. De show die als hoofdrol heeft jou op een aangename wijze wakker te maken. En daarom moet ik ook nog wakker zien te houden. En nou, dat laatste is toch nog het allermoeilijkste. Nou, om maar gelijk in huis te vallen. Vandaag in Zuid-Oost-Utrecht. Een dag met zon en regen. Het wordt zo'n 13 graden. En nou, kijken we even naar de DAB+ antennetemperatuur van de Red FM. Dan zien we juist gemeten een temperatuur van 9 graden. Ja, de zon doet jou met zometeen Phil Collins. Maar eerst Lane Del Rey.

Eens. Dus een Britse muzikant. En hij was bekend als drummer van de liedzanger en als liedzanger, moet ik zeggen, van Genesis. Won als solotiest Alice Grammys en Academy Awards. En onwijs succesvol. En ging hij ook nog een keer acteren, kon hij ook hartstikke goed. En daarna, ja, toen ging hij solo en toen ging hij ook zo ontzettend lekker. Oh. Meer zoveel Collins. Groovy Kind of Love. Goedemorgen, de zondagochtshow en het komt in mijn bak uit. Hé, want ik weet niet of ik blab het om je hond uit te gelaten. Ik stel voor, in de regio Zuid-Oost-Utrecht, doe het even niet. Nee, wacht gewoon even. Zeg tegen hond, zit. Ja, en de zondag zal geen zondag zijn als we ook in dit uurtje weer gaan lastigvallen met een mooie Italo Classic. En ik kan je zeggen dat we vandaag onze ogen hebben laten vallen op een zwaar gewicht. Waarvan velen nooit hebben geweten wie is de echte mens achter deze artiest. En om het nog een mystery te maken, hebben we ook de Roulette Remember. De plaat uit de jaren 70 met zijn verhaal. Goedemorgen. Dit is Roulette FM.

0: Jij toch snel, hè?
1: Och.
0: 1977 werd het nummer ingezongen.
1: Ja.
0: Door de drie broertjes. Robin, Maurice en Barry. Laatst genoemd die leeft nog. De rest is langzaam overleden. En dat was nog een vierde broertje. Dat was Andy. Ja, Andy was een beetje een probleemkindje. Ja, dat was een beetje een zorgkindje. Overleed ook helaas als eerste. Dat was ergens in 88. En de rest, dat overleed geleidelijk in de jaren 2000. Toen viel ze ook allemaal geleidelijk aan neer. Behalve dus Barry, de man met de baard. De man, de leadzanger, zou ik maar zeggen, van de Bee Gees. Die leeft nog steeds. En die zie je af en toe nog een beetje optreden. Super grappig. En goedemorgen, dit is een zondagochtendshow. Ik moet je zeggen, ik moet een beetje wakker worden. Ik vanochtend ook, joh, die wekker ging af om 7 uur. En dan heb je zo, dan gaat die wekker. En dan kijk je naar je klok. En dan denk je van, even kijken, wat moet ik over doen? Oh ja, moet weer aan de bank. Maar ik ben niet de enige, hoor. Want bij Tom ging ook de wekker vroeg af, hè? Ja, ja. Want hij is aanwezig. Tijd namelijk voor ons nieuws uit de eigen buurt. Hier is Tom Riga, Tom van Helden. Ja, je komt niet aan mijn woorden geloof vandaag, hè?
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Slechts 2 jongeren hebben de nieuwe beleidsnota jeugdparticipatie van de gemeente Zeist gelezen. Terwijl de nota juist bedoeld is om jongeren meer te betrekken in zaken die over hen gaan. Zeist kent een jongerenraad met 25 leden tussen de 14 en 20 jaar. Het is niet bekend of 2 leden uit deze raad hebben meegelezen of 2 andere jongeren. Zeist heeft bijna 19.000 inwoners van 0 tot 25 jaar. Dat is ongeveer 28% van het totaal aantal inwoners. Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe nota is dat participatie niet alleen toegankelijk moet zijn voor jongeren die uit zichzelf al naar de gemeente of politiek stappen. De ambitie is om verschillende groepen jongeren te bereiken. Mark Verhoef van Zelfpluktuin De Gagelgaard bij Groenekan heeft een waardering van de provincie ontvangen. De waardering is een onderscheiding voor mensen die zich op een positieve manier inzetten voor lokaal voedsel, voedseleducatie en de boer-burgerverbinding. Mark Verhoef kreeg de onderscheiding als creatief voedselondernemer. Hij zet zich in om gezond en duurzaam voedsel voor iedereen beschikbaar te maken. Hij runt onder andere de gemeenschaps- en zelfpluktuin De Gagelgaard bij Stek. Volgens de provincie een voorbeeld van een toegankelijke manier om kennis te maken met lokaal geteelde groenten. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Odijk is Mark met de winnaars in 3 andere categorieën in het zonnetje gezet. Joyce Bielderman en Victor Stukker zijn onderscheiden als culinaire verbinders en Sylvia Terpstra als educatieheldin. Creanne en Monique van Middelaar kregen een aanmoedigingsprijs als jonge agrarische ondernemers. Naturalis in Leiden gaat de Utrechtse probleemwolf opzetten. En bezoekers mogen op zondag 1 november meekijken. Dat meldt een woordvoerder van het museum. Probleemwolf Bram is op 1 december op de Utrechtse Heuvelrug doodgeschoten. Daarna is hij ontleed bij het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht. En vervolgens werd hij overgedragen aan Naturalis. Naturalis houdt op zondag 1 november een themadag over wolven. Experts vertellen over de wolf en zijn gedrag in een roedel. Bezoekers kunnen die dag van dichtbij zien hoe de wolf wordt geprepareerd en kunnen dan ook vragen stellen.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Dit is Danny.
4: Goedemorgen, Danny.
0: Dit is Danny. Dit is Danny. Met de zondagochtendshow.

0: dat herken ik wel dus.
1: Ja, hè?
0: Had het vanochtend ook. Toen ik wakker werd. Het gevoel alsof ik over een berg moest klimmen om een bed te kopen. Oh, het was zo zwaar. Kate Bush. Running up the hill. En om de bergen nog erger te maken, ik krijg zojuist een foto gestuurd van een luisteraar. Die geniet van de muziek en geeft ons ook de complimenten. Lekkere muziek, leuke plaatsen die gedraaid worden. En er zit er een foto bij, ze is namelijk op vakantie. En er zit er een foto bij van Portugal. En, oh, maar dat ziet er mooi uit. Oh. En dan spelen met de gedachte dat hier geleidelijk aan de herfst begon. Het is regenachtig, koud, 9 graden en... Ach, Zuidoost-Utrecht is op dit moment helemaal nat. Bah. Ik heb zo'n behoefte aan die zon. Maar goed, ik heb begrepen dat er vanmiddag kan de zon weer een beetje gaan schijnen. Dus kleine schalen troost voor je. Over zonnen zijn gesproken. Dit vind ik altijd zo'n zonnetje. Onze Italo Classic. En vandaag is Italo een bijzondere. Ja. De meningen zijn wel een beetje verdeeld. Of het dan wel of geen Italo mocht zijn. Maar volgens een aantal luisteraars... Die zeiden van, joh, je moet het echt een keer gaan draaien, zie je Italo Classic. Ja, nou goed, oké. Laat zeggen, onder druk. Hebben we hem geplaatst in het Italo-archief. Ah, ik ben het er een beetje mee eens, hoor. Ja. Onze Italo Classic is geboren in 1945. Hij was zanger en travestiet die opgroeide in Amerika. Laat zijn muzikale carrière speelde onze Italo Classic ook in diverse films. Zijn echtnaam is Glenn Milstead. En leuk om te noemen is dat Ursula de Zeeheks uit de tekenfilm De Kleine Zeemeermin feitelijk een inspiratie was voor deze zanger. Daar is zijn look op afgebeeld. Onze Italo Classic leeft helaas niet meer. Hij overleed in 88 door een acute hartaanval. En het was mede ontstaan door zijn nogal wat overgewicht. Over wie hebben we het? De naam is Divine. Hier is Italo Classic.
2: Activating all systems. Ready for transmission. Look for Italo AT style. This is the Italo Classic. Italo.

Wat een heerlijk muzikaal geweld, hè? Om je wakker te maken. Dat gaat wel lukken op dit nummer, vind je niet? Italo Classic van vandaag op LFM. Die wijn hoorde je en

0: Hoi Danny.
1: Dit is Danny. Dit is Danny.
2: Met de Zondagochtendshow.
3: Danny Stoelman. Zondagochtendshow. Zondagochtendshow.

0: Oké, de namen die kloppen niet meer. Tegenwoordig is het Poetin en Donald Trump. Ja, ik moet altijd als ik die twee zie, moet denken aan een Muppet Show. Stop ze samen in die hok daarboven, die twee mopperende mannetjes. Dan doen we links Poetin en daarnaast Trump. En och, de Muppet Show is weer compleet. Stingonië en Russians. Ja, ik moet je wel zeggen, ik ben nog een beetje bezorgd over deze wereld. Ja, ik wil geen predikant zijn, maar ik maak toch wel een beetje zorgen over wat allemaal gebeurt op dit moment. En al die ellende en olie dit, olie dat. Oekraïne moet gewoon een nieuwe president krijgen. Dus alles opgelost. Ja, ik maak me zo zorgen. Maar ben ik de enige? Nee, niet de enige. Nee, hè? Nee, nou, laat je toch niet gaan. Maar goed. Af en toe moet je gewoon even loslaten. Dan moet je gewoon denken, oké, het is even zoals het is. Ga gewoon naar de radio luisteren. Nou, volgens Roulette FM. En we brengen gedachten op iets anders. Want dan ga ik je meenemen. Naar lang, lang geleden. Oftewel, het is tijd voor onze Roulette Remember. Vandaag is de man, de soulzanger, geboren in 1938 in West Virginia, en kreeg de naam William Harrison. En William Harrison was de jongste van 6 kinderen en op 17-jarige leeftijd meldde hij zich bij de Navy. En met de marine werd onze member vervolgens uitgezonden naar het verre oosten, waar hij genoot van het prachtige cultuur. Maar dat was niet alles, want in het verre oosten ontstond ook zijn liefde. Zijn liefde voor muziek. De liefde werd zo groot dat uiteindelijk onze member besloot in 1967... de marine te verlaten om zich volledig te gaan richten op zijn muzikale liefde en om zo een nieuwe carrière te mogen ontdekken. En zo maakte ons Remember enkele demo's die uiteindelijk gekend werd door Success Records, die boden hem een plaatcontract. Nou, vrij snel daarna, na de contractuele vastlegging, werd het eerste album van Remember gelanceerd met erop de hit Ain't No Sunshine. Tevens schreef ons Remember ook nog enkele nummers voor onder andere Gladys Knight en The Pips. Maakte hij muziek samen met sterren zoals James Brown, Etta James en B.B. King. Kortom, alles ging lekker tot in de jaren 70. Wat groeit even wat minder met ons Remember. Kreeg wat onenigheid met zijn platenlabel, wat uiteindelijk leidde tot een contractbreuk. Maar ons Remember, zou ons Remember niet zijn, wachtte hij het af. En stapte direct over naar een andere platenlabel, namelijk Columbia Records. Met dit label scoorde onze Remember in 78 zijn allergrootste hit. Kortom, over wie hebben het? Hier is Bill Withers met een lovely day.
1: De zondagochtendshow. The Remember.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: In de buurt. Roulette FM.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Met nu
9: de zondagochtendshow.
8: Danny Stoelman. Roulette
10: FM. Hoi Danny.
11: Hoi Danny.
8: Dit is Danny met de zondagochtendshow.
12: Goedemorgen Danny.
8: Dit is de zondagochtendshow. De zondagochtendshow.
10: Draai nog een keer om. Zet je radio lekker aan. En geniet op de zondagochtend.
8: De zondagochtendshow.

Altijd leuk. Uit de Nederlandse hitlijsten, zoals het of je heet. Flair. Die je wakker maakt. En door de oog van de nacht. En ja, als het weer het niet doet, dan even onze warmte vinden via onze eigen warmtepomp. Marriott hoorde je. En One Night in Bangkok. Good morning. Goedemorgen. Het is zondagochtend. Welkom bij Danny met de zondagochtendshow. We zullen meteen nog even een blik naar wat sportiviteit. Maar ja, ik zeg het er maar gelijk bij. Ik ga niet op de stoel zitten van mijn collega Ben Werder van Slotstad. Nee, nee, zo goed ben je ook weer niet hoor. Nee, nee, nee. Het weer. We houden in Zuid- tot Utrecht kans op buien. Maar in de middag zou de zon misschien ook nog wat tijd willen vrijmaken voor onze regio. Heeft hij het minst gezegd? Ben jij overzicht aan houdt? We wachten maar even af. Het wordt zo'n 14 graden en kijken even naar onze DAP plus antennetemperatuur van Roulette FM. Dan zien we juist, dat is 11 graden geworden. Ah, zo meteen de band uit Zweden. We hebben het over ABBA. Maar eerst UB40. Samen met Quincy Hyde van de Pretenders.

0: Hoide.
1: Dit is Danny. Dit is Danny.
2: Met de Zondagochtendshow.
3: Danny Stoelman. Danny Stoelman. Zondagochtendshow.
4: Hey Danny, ik ben Timur van Radiozender Joe.
5: Ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar zondagmorgen luister ik stiekem naar jou.
3: Zondagochtendshow.

lekker zo'n liedje met hand in hand. Uit Zweden, ABBA. One of Us. En de vorige, Crazy High van de Pretenders. Die hebben we tijd niet gehoord op de radio. Daar moeten we ook wat aan doen, vind je ook niet? En samen zongen ze met de UB40, I Got You, Babe. Over Babe gesproken, Babe. We gaan zo nog even op het oog brengen over het weer voor de komende dagen. Ook nog even een sportieve blik hebben we zo meteen. Jeetje, wat een belangrijke ding. En gewoon lekkere muziek om je wakker te maken. Wat je van Roulette wel mag verwachten.

Ik hoorde u zeggen, al die goede oude tijd. The Love Affair and the Everlasting Love. Nou, ik zal nog even een beetje het weer doornemen. Daar hebben we de tijd voor. Komt het gelegen. De buien worden de middag minder actief met mogelijke kans op enige zonneschijn. Hierdoor kan de temperatuur oplopen naar 14 graden. En denk misschien van zo. Nou ja, het is op dit moment 11 graden, dus elk graad is er één, zou ik maar zeggen. Kijken we naar de rest van de week, dan zweer ik je maandag een goede jas aan trekken. Want in de ochtend kan de temperatuur gezakt zijn naar lokaal 4 graden. Overdag gaan we de zon weer te zien krijgen. En wordt het in Zuidoost-Utrecht zo'n 17 graden. Dinsdag komt er spreid over het land enkele lichte buien voor met lichte regen. Zo, dat klinkt licht. En hierbij heeft de bewolking de overhand en waait er matig soms vrij krachtige zuidwestelijke wind. Nou, woensdag, let op hè, woensdag, dan gaan we genieten van een hele mooie herfstdag. Met zonneschijn, temperatuur 17 tot 19 graden. En kijken we de donderdag, donderdag wordt het droog met maximaal 18 tot 20 graden. En de vrijdag, ja, dan wordt het weer minder, ja, dan wordt het een natte dag. Maar goed, toch positieve signalen dag of zo hè.

0: Stijl. Op Glen FM. In de zondag ondershow. Goedemorgen. Een tijd in de laaf. Moet je zeggen, ik ben een beetje aan het oefenen. Ja, ik vind het ontzettend spannend. Ik ga dan proberen zo meteen op de sportstoel te zitten. En denk, ja, ik heb het niet geleerd van Bernd Werner. Nee, dat is niet waar. Van Slotschap, maar nee, ik wil het ook een beetje proberen een beetje sport te gaan brengen. Oh, ik vind het zo spannend. Ik weet niet of ik het uit kan. Tom, ga je me zo even helpen? Zou het kunnen of heb je iets van... Ik moet het zelf doen, zeg je? Ik moet het zelf doen? Nou zeg, wat oncollegiaal. Het is 10:50. Mijn dames en heren, hij zit volgens mij benieuwd uit onze eigen buurt. Hier is Tom van Eldrecht.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Het Hulmeisje krijgt in Maarn een eigen gedenkteken. Aanleiding is het treurige jubileum dat het op 24 oktober precies 50 jaar geleden is dat Melissa van der Waard bij parkeerplaats De Hul het naakte lichaam vond van een onbekend meisje. Wie het Hulmeisje is en waar ze vandaan komt is al die jaren een groot mysterie gebleven. Op basis van DNA-onderzoek bleek dat ze waarschijnlijk in Duitsland en Oost-Europa was opgegroeid en tussen de 12 en 15 jaar oud was. Verder kwam men sinds haar vondst in 1976 nooit. Ook werd nooit een dader gevonden. Melissa zal samen met de redactie van tv-programma Vermist op 24 oktober een speciaal gedenkteken onthullen. Iedereen is welkom om bij haar graf nummer 26 op de openbare begraafplaats in Maarn een kaarsje te branden of een bloemetje te leggen. Buschauffeurs en trambestuurders in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. Dat melden vakbonden FNV en CNV. De acties die woensdag starten zijn een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Volgens de vakbonden willen de werkgevers nog meer druk op de roosters zetten. In het bod dat nu op tafel ligt, die voor de bonden onacceptabel zijn. Hierbij gaat het onder meer om onbetaalde pauzes in de roosters en de mogelijkheid om korter van tevoren roosterwijzigingen door te voeren. Werknemers aangesloten bij de vakbonden leggen komende woensdag voor het eerst het werk neer. Die staking duurt de hele dag. De gevolgen voor het openbaar vervoer in Zuidoost-Utrecht zijn nog niet duidelijk. Bij eerdere stakingen reden er wel wat bussen, omdat sommige chauffeurs wel willen werken. Het Volwassenenfonds van de gemeente Zeist is door 211 mensen met een laag inkomen aangesproken voor cultuur of sport, terwijl er in de gemeente meer dan 2000 inwoners onder de armoedegrens of in armoede leven en recht hebben op steun via dit fonds. Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur omdat zij weinig te besteden hebben. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een bredere mentale en fysieke gezondheid. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor de deelnemers. De gemeente is een nieuwe videocampagne gestart om te laten zien wat meedoen aan sport en cultuur betekent. De hoop is dat meer mensen die recht hebben op steun zich nu wel aanmelden.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

allemaal zo'n gezeur. Och, dat nummer bestond dus echt, hè? Ja, dat nummer was van een vrouw. En dat hebben we het uitgebracht. En daar heel Duitsland voelde er mee. Schoon daar. En die ging dat nummer bellen. En dan is het telkens lastig gevallen. Echt heel sneu. Het was ook een begrip van wat de oudere dame. En die mannen bellen. Hallo, kan ik een afspraakje maken? Nou, dat is echt vreselijk. Ja, ik wil het zo zien of het worden. Ja, dat kan alleen maar Duitsland, hè. Schandaal in het vijfde, ik hoor je. Goedemorgen, dit is Glenn FM. Ja, ik zei het al, we hebben wat sportiviteiten nog mee door te nemen. En ja, ik houd het een beetje op wat breed niveau. Het scherpe lokale niveau is voor Bert Werner van Slotstad. Die kan het heel goed. Maar Max, bijvoorbeeld Max Verstappen, heeft de smaak te pakken. Hij vertrekt zondag in Singapore vanaf pole position. En nadat hij zaterdag, gisteren dus sprintrace won, pakte Max ook een keer bij de kwalificatie de pole position. En vanmiddag om hoe laat? Om 2 uur Nederlandse tijd. Jij moet even omregelen. Nederlandse tijd. Dan gaat hij aantreden. En dan mag hij gaan racen. En misschien vraag je af, ja, wat is dan de volgorde? De top 5 van de startlijst. Max is, staat bovenaan, dat is duidelijk. Achteraan de 2 Ferraris. Leclerc op plaats nummer 2. Lewis Hamilton op plaats nummer 3. En op nummer 4 komen Mercedes tegen. Kimi Antonelli. Vind ik een leuke gozer. Ja, die hier staat op plaats nummer 4. En op de 4e plaats hebben we Lando Norris. Die mag op de 4e plaats met zijn McLaren mag die gaan vertrekken. Nou, even wat anders. Want ik kan me voorstellen. Ik ben een voetballiefhebber. Nou, dat kan. Want vanmiddag om 11:15 gaat FC Utrecht in de Galgenwaard aantreden tegen Willem II. Ik denk dat ze rekening hebben gehouden met Formule 1, denk je niet? Ja. En mocht je daar geen tijd hebben, dan weet erop. Dan spelen ze uit tegen Twente. Maar hoe, Twente? Ja, dat vind ik wel een beetje enkeling, hoor. Twente is niet. Nou, maar goed. Jong Utrecht, daar gaat het wat minder goed mee. Ja, die staan op het 20e in de eerste divisie. En speelden van de week al tegen de Graafschap. Verloren daar met 2-1 uit. En morgen dan gaat Jong Utrecht thuis voetballen. En dan gaan ze aantreden om 20:00 in de avond tegen Roda. Nou, hoe vond je het? Heb ik een beetje goed gedaan? Of hè? Kan het ermee door? Dankjewel. Dit is Glenn FM. Nou, zeggen we weer. Blijf gewoon bij eigen zaken.

meer van die liedjes, hè. Dat denk ik van, oh ja, de eerste keer dat ik het nummer hoorde. Ach, ik kan me goed herinneren met het nummer. Of bij Ben Liebrand. Op de vrijdagnacht, in de mix. Toen dacht ik, wat een gaaf nummer, zeg hij. Fuck the fuck, sorry. And Precious Little Diamond. Dames en heren, ben je er klaar voor? Heb je je helemaal voorbereid? Heb je echt zo van, oh Dan, ja, ik ben er klaar voor. Dat is mooi om te horen. Want die zijn ze. 3 op een rij.

0: zaterdagochtendshow. Roulette. Foute plaat.
1: Ik heb er gewoon geen woorden voor. Vult echt een soort lege gat in mij die ik had.
2: Ja, dit is echt fantastisch. Ja, maar ik kon het gewoon nog niet geloven. En soms heb ik echt momenten dat ik denk van, hé, maar hoe dan? dit wil je heel graag en hier droom je van.
3: Het is gewoon zo'n bijzonder iets. Dit is mijn grootste droom geweest. Die is uitgekomen en ik ben gewoon echt

alleen maar heel erg trots. En ja, daar ben ik ze alleen maar heel erg dankbaar voor.

Ja, ja, dat waren ze, de foute platen. Begon met de Tourbus en de Fourth Floor samen met zangers Desiree. De naam kwam omdat de broers Bobby en Martin Boer... die woonden in de Zuiden Utrecht op de vierde verdieping. En hoe makkelijk kan het dan zijn om gewoon te zeggen... de Tourbus op de Fourth Floor. Leuk, hè? André Hazes kwam achteraan met het laatste rondje. Ja, moet gelijk denken aan Rudy Karel. Die heeft ook zo'n soort liedje gemaakt, hè? Even een straatje om. Ik weet dat mijn zwager, Vincento, die DJ was in diverse clubs. En die draaide dat liedje op een gegeven moment als ze dan eens moesten stoppen. Vlak voordat de terrel aangingen, Rudy Karel of die bühne. Even een straatje om. En tenslotte uit België. J'aime la vie met Sandra Kim. Ja, die had een beetje gelogen over haar leeftijd. Zodat ze toch mocht meedoen met het Songfestival. We hebben het over 1986. En ze won. Ja, ze won. En uiteindelijk mocht ze de titel houden. En dat vond ik ook niet meer dan terecht. Hoor. Ja, toch? Nou, zover deze aflevering van de Zonderhoek Show. Zo meteen trouwens leuke programma's op Glen FM. Denk aan de Portis Music. Dan komt nog Tom van Helden bij met de boterhammen. Daarin gesmeerd de liedjes uit de jaren 80. Of de laatste lunch. Muziektherapie met een begrip van de benen. En tenslotte, dag eraan, non-stop, tot 6 uur. De grootste, de allergrootste hits, Brunette Film Classics. Wens je een leuke zondag. Hier is UB40.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
0: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
11: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Mijn naam is Mathieu Gele.
14: Ik ben Closien Boukema, geboren Boonstra.
15: Ik heet Johnny Blauwboer.

0: Flevohof. Dat is pret voor het hele gezin. Flevohof is ook een prachtig park. Met wereldtuinen, zoals deze Japanse tuin. Bloemen, planten en dieren.
1: En alles voor één kaartje.
2: De beste in muziek. The 80's Lunch. Tom van Helderen.

De jonge Tiffany, ze was toen 16 jaar. I Think We're Alone Now. Het is een cover van een oud nummer van Tommy James en de Shondells uit de jaren 60 alweer. En dit werd de grootste van die twee. We begonnen deze zondagse aflevering van The 80s Lunch met You're a Friend of Mine, Clarence Clemons en Jackson Browne. En jazeker, je mag je aangesproken voelen. Goedemiddag, van harte welkom. Tot aan 1 uur alleen maar herinneringen uit jouw jaren 80. En laat me ook weten wat die herinneringen zijn. Dat kan op ons WhatsApp-nummer 0616143680 hier in de studio. Lees ze graag, die berichtjes. En als er leuke plaatjes tussen zitten, dan neem ik ze graag een volgende keer voor je mee, hoor. 0616143680. We gaan zo meteen terug naar 1983 met de alarmschijf van Paul McCartney en Michael Jackson. Oh, welke was dat ook alweer? Dat hoor je zo meteen. En verder de nummer 1 uiteraard in dat jaar 1983. Maar we hebben ook andere muziek voor je klaarstaan. Uit 1986, de hoogtijdagen van de grote commerciële piratenzenders in Nederland. Ik hoorde deze plaat voor het eerst in 1986 via Delta Radio in Nijmegen. En in de rest van het land volgens mij ook nog te horen. Ook op Roulette 103 werd die plaat regelmatig gedraaid. Van Paul Young. Hier is het prachtige Wonderland.

vind het zo'n typisch zondagsplaatje uit de jaren 80. Een top 5 hit, geschreven door Brian Ferry van Roxy Music. Prachtige Avalon. Zometeen de alarmschijf uit 1983 van Michael Jackson en Paul McCartney. CCC, ja dat was hem. Daarvoor nog Keith Marshall en Only Crying. En nu dit bekende geluid uit 1983 van Radio Tour de France. Robert Pot en Gerto Heupink, de Future World Orchestra. Zij hadden de tune destijds van dat radioprogramma. Het toepasselijke Roulette.

Je hoorde Keith Marshall, een eendagsvlieg uit de glam rock, succesvol in 1981. Ik neem je zo mee naar het nieuws uit de jaren 80 en de top 3 van vandaag in 1983. Als voorproefje de plaat die dit weekend bij de vrienden van Radio Veronica of Hilversum 3 ieder uur voorbij kwam in 1983.

Say, Michael Jackson en Paul McCartney, de alarmschijf van deze week. Zometeen de top 3 uit 1983 van dit moment. Nu eerst het nieuws uit de jaren 80 in de maand oktober. Tenminste 20.000 doden bij een aardbeving in de buurt van de stad El Aznam in het noorden van Algerije in 1980. In Bonn demonstreren in 1981 300.000 mensen tegen de bewapening en de Amerikaanse atoomraketten die in Europa zullen worden geplaatst. Het is de grootste vredesdemonstratie die ooit in West-Duitsland werd gehouden. Palestijnse terroristen kapen in 1985 het Italiaanse passagiersschip Achille Lauro. De kapers doden de invalide Amerikaanse gijzelaar Leon Klinghoffer. Na 2 dagen geven de kapers zich in Port Said over als hen een vrijgeleide is beloofd naar Tunesië. En na weken van onrust laat de DDR in 1989 haar burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En dan de top 3 van de top 40 dit weekend in 1983.

UB40, hele grote in 1983. Red Wine, de nummer 1 van dat moment. We stappen door in die Edis lunch hier op Roulette FM en we gaan naar 1986. Heidi Stern uit New York, ze noemt zich Jennifer Rush. En dan gaat je misschien wel een belletje rinkelen. Een van de slechts 2 succesvolle singles in Nederland was The Power of Love. Die hoor je nog wel regelmatig ook op Roulette FM. En de andere was deze. Hier is Destiny. Oh, wat lekker om terug te horen.

Amerikaanse New Wave van de groep rond David Byrne, The Talking Heads uit 1985 en The Road to Nowhere. Dit is die 80s lunch op jouw Roulette FM. Het zit er alweer bijna op als ik naar de klok kijk. Maar niet getreurd, Roulette blijft gewoon bij je de hele dag lang. Met zometeen om 1 uur René van der Nabelen met muziektherapie, gevolgd door de Roulette FM Classics de hele zondagmiddag door. Dus hou je toestel gewoon hier. Ik heb nog 2 platen voor je klaarstaan voor de reclame en het nieuws van 1 uur. Zometeen een top 5 hit in 1982 voor Kid Creole en The Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. En nu van de LP Parade, opgenomen in München, de Engelse groep Spandau Ballet. Dit is het mooie, I'll Fly For You. Een hele mooie zondagmiddag wens ik je toe. En wat betreft die 80's, tot de volgende.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu muziektherapie. René van den Abelen. Roulette
11: FM. 1, 2, 3. Muziektherapie begint nu.

0: De beuk erin, zeg maar. Ramones met Rock'n'Roll High School. Breng ik terug naar het einde van de jaren 70. Dat was van de soundtrack van die film. Het werd een single hit pas in 1980, toen Phil Spector het had geproduceerd. Hartelijk welkom bij sessie 612.
1: Muziektherapie.
0: En wat stort deze sessie zo al over je uit? Nou, natuurlijk hoor je straks het laatste popnieuws. Verder bijvoorbeeld een liedje uit een erg roze bioscoopfilm. Er is gekkigheid uit de jaren 70. Een albumtrack van een classic langspeler, de Fab Four. En vanzelfsprekend nog veel meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1974.

Een deun met een extreem lang intro. Laura Lee stond net als Sweet Cloud and Rain op het debuut solo album van David Gates destijds, First, in 1973. Maar Sweet Clouds and Rain, dat werd een ongelofelijke klassieker. En toen ze dit op single uitbracht, een jaartje later in 1974, dus Laura Lee, toen bleef hij gewoon in de tipparade hangen. Nou, jammer. Was hem blijkbaar even niet gegund. Goed, je luistert naar Muziektherapie en dat betekent zometeen na de derde plaat uiteraard weer het popnieuws. Tot die tijd Dizzy Man's Band met een nou niet al te positief gestemde tekst. Shocking.

De stem van Creedence Clearwater Revival is straks opnieuw te horen in Las Vegas Planet Hollywood. John Fogerty treedt daar op 11, 12 en 13 februari op. Meer dan 50 jaar actief en over een paar weken staan ze toch weer op het podium. Aerosmith. Op 29 oktober en 1 november vindt in de Hollywood Bowl een mega-evenement plaats. California Dream On. Met onder andere de Black

Crows, Run DMC, Heart, Billy Idol, Duff McKagan, Eric Church, Jerry Cantrell, Marcus King, Sammy Hagar en Slash. In Europa is er nog steeds veel minder publiek voor, maar in de VS zijn het echt grote namen. Het country duo Brooks & Dunn. Voor het eerst in 18 jaar gaan ze optreden in Australië, nog zo'n land met een country cultuur. In maart gaan ze richting Down Under. Bowie 80, dat is de naam van het programma dat tot en met volgend jaar de 80ste verjaardag van David Bowie viert. Tentoonstellingen, concerten, theatervoorstellingen, uiteraard vergezeld van allerlei speciale merchandise. Bananarama komt volgend jaar met een Greatest Hits Tour. Too Hot to Handle is de naam. En Karen Woodward belooft: We promise a night of real 80s nostalgia. And along with our special guest, guarantee an evening that will have everyone dancing and singing along.

De compositie en de hits zijn natuurlijk van veel langer terug, maar dit was een opname uit 2019. Born on the Bayou, hartstikke live. John Fogerty at Red Rocks. Muziektherapie, we gaan een artiest erbij pakken uit Jakarta. Die komen niet zo heel vaak voorbij. Taco.

Heel bijzondere sfeer. En het blijft een fraaie plaat. Taco. Taco Okkersen heette die met zijn Putting on the Ritz. We gingen terug naar 1983. In dat jaar werd het een million seller in de Verenigde Staten. Het nummer kwam maar liefst op nummer 4 terecht in de Billboard-lijst. Je luistert naar Muziektherapie. We zoeken het wat dichterbij. Ik zei het al, muziek uit een zeer roze bioscoopfilm. Ben jij er naartoe geweest destijds? Barbie, Dua Lipa deed ook mee.

Ze speelde Mermaid Barbie en ze scoorde behoorlijk met Dance the Night uit 2023. Dat op 111 het jaar kwam ze op nummer 13. Afkomstig dus van Barbie, die album Dua Lipa en Dance the Night. Er wordt nog altijd gesproken over een mogelijk vervolg, maar aangezien de hoofdrolspelers heel goed weten wat ze waard zijn, zijn de bijbehorende prijskaartjes blijkbaar een beetje een probleem. Dus nou ja, afwachten of het er ooit van komt. En dan een verschrikkelijk eind terug in de tijd. 1968 maar liefst.

0: Slecht 26 was hij toen hij bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Jammer hoor. Otis Redding en I've Got...
1: Roulette FM.
2: Muziektherapie, albumtrack.

0: zanger Fish is al een tijdje nu officieel met pensioen. Dit was Marillion van het album Misplaced Childhood. 1985 schrijven we Heart of Lothian.
1: Muziektherapie.
2: Muzikale therapie.
3: El ilaj bil musica.
4: Therapie muzikaal.
0: En dan de doorbraak in Frankrijk voor Madness. Voor het eerst kwam er zo op één.

0: Mathis en My Girl. En we blijven nog eventjes in Engeland en op een heel speciale manier eigenlijk. De sluitingsceremonie van de Spelen in Londen, dat was 2012. Een van de vele optredende artiesten, want ja, ze kunnen daar nogal uit een arsenaal putten in dat land, was George Michael. En hij nam de gelegenheid te baat om meteen zijn nieuwe single te doen.
1: Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.

0: Zo'n 14 jaar geleden en ik vind het nog altijd een mooie plaat. White Light van George Michael.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: We duiken eens in het zeer uitgebreide assortiment wat er inmiddels beschikbaar is aan repetities en takes. De Beatles natuurlijk met I Am The Walrus, takes 16 en 17.

0: Voor de 16e en 17e keer werd het opgenomen. I am the Walrus. De Beatles, kwart voor de Fab Four in muziektherapie. Zoals elke week. Nog een paar dagen en dan is het 10 jaar geleden dat Bob Dylan geschiedenis schreef. Als muzikant ontving hij de Nobelprijs voor literatuur. Uiteraard vanwege zijn bijzondere teksten.
1: Gouwe! Reis door de tijd, jij mag erbij, mag Mozes kriebel.

0: Voor het album Self Portrait uit 1970. Wigwam van Bob Dylan met op piano Al Cooper.
1: Je knapt er echt van op, hè? Als echt niks anders meer helpt. Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Dan verplaatsen wij de microfoon, want daar gaat het natuurlijk om bij radio, naar december 1969. De 9e aflevering van Monty Python's Flying Circus werd uitgezonden. En daar zat een regelrechte klassieker in.
2: I never wanted to do this for a living. I always wanted to be a lumberjack. Leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant larch, the redwood, the mighty Scotch pine. With my best girl by my side, we'd sing,

Een van de zeer historische komische televisieprogramma's Monty Python's Flying Circus. Je hoort de Lumberjack Song. Mijn naam is René van der Beelen. Dit is muziektherapie sessie 612. Graag maar weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
9: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics. What?

0: Agenda.
1: De kunstroute Zeist biedt de mogelijkheid om met de fiets of auto talloze ateliers in Zeist en Den Dolder te bezoeken. Neem een kijkje bij de Paars ateliers op de Willem Aartshoeve. Zoals bij Joke van Betem. Sommige werken zijn net terug van een expositie in Parijs. Of kom naar de beeldenexpositie op het plein. Een unieke kans om zoveel van haar bijzondere beelden bij elkaar te kunnen bewonderen. En in gebouw Spinoza zijn de nieuwste kunstwerken te vinden van Lies van Münster, Peter de Keizer en Marga Damman. De route is zaterdag en zondag geopend van 12 tot 5 en gratis te bezoeken. Informatie op kunstroutesijst.nl. Tijdens een historische wandeling op landgoed Heidenstein nemen de gidsen je mee in de geschiedenis over de afgelopen 120 jaar. Hoe de bewoners het landschap ingrijpend veranderden en hoe het Utrechtse landschap dit wil beschermen. Als je goed kijkt, vind je ook de overblijfselen van de historische landgoederen, zoals het statige theehuis, een oude vijver met aardwal en tunneltjes. De wandeling start zondag om 1:30 bij het bezoekerscentrum De Schaapskooi. Bereikbaar via Kerkenboslaan met de kruising Hoogkanje in Zeist. Deelnamekosten bedragen €5. Informatie op utrechtslandschap.nl. Zatar is een uniek quintet dat de wortels van de maca-muziek combineert met jazzy en klassieke aroma's. Met een jazzritmesectie als fundament mengen de warme, aardse tonen van de basklarinet zich prachtig met de levende en spannende klank van de viool. De leden van het ensemble komen uit 5 verschillende landen en brengen net zulke diverse muzikale achtergronden met zich mee. Het concert van Zatar wordt zondag om 4:00 gegeven in Huize Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. Entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM. Classic.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Slechts twee jongeren hebben de nieuwe beleidsnota jeugdparticipatie van de gemeente Zeist gelezen. Terwijl de nota juist bedoeld is om jongeren meer te betrekken in zaken die over hen gaan. Zeist kent een jongerenraad met 25 leden tussen de 14 en 20 jaar. Het is niet bekend of twee leden uit deze raad hebben meegelezen of twee andere jongeren. Zeist heeft bijna 19.000 inwoners van 0 tot 25 jaar. Dat is ongeveer 28% van het totaal aantal inwoners. Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe nota is dat participatie niet alleen toegankelijk moet zijn voor jongeren die uit zichzelf al naar de gemeente of politiek stappen. De ambitie is om verschillende groepen jongeren te bereiken. Mark Verhoef van Zelfpluktuin De Gagelgaard bij Groenekan heeft een waardering van de provincie ontvangen. De waardering is een onderscheiding voor mensen die zich op een positieve manier inzetten voor lokaal voedsel, voedseleducatie en de boer-burgerverbinding. Mark Verhoef kreeg de onderscheiding als creatief voedselondernemer. Hij zet zich in om gezond en duurzaam voedsel voor iedereen beschikbaar te maken. Hij runt onder andere de gemeenschaps- en zelfpluktuin De Gagelgaard bij Stek. Volgens de provincie een voorbeeld van een toegankelijke manier om kennis te maken met lokaal geteelde groenten. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Odijk is Mark met de winnaars in drie andere categorieën in een zonnetje gezet. Joyce Bielderman en Victor Stukker zijn onderscheiden als culinaire verbinders en Sylvia Terpstra als educatieheldin. Creanne en Monique van Middelaar kregen een aanmoedigingsprijs als jonge agrarische ondernemers. Naturalis in Leiden gaat de Utrechtse probleemwolf opzetten en bezoekers mogen op zondag 1 november meekijken. Dat meldt een woordvoerder van het museum. Probleemwolf Bram is op 1 december op de Utrechtse Heuvelrug doodgeschoten. Daarna is hij ontleed bij het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht en vervolgens werd hij overgedragen aan Naturalis. Naturalis houdt op zondag 1 november een themadag over wolven. Experts vertellen over de wolf en zijn gedrag in een roedel. Bezoekers kunnen die dag van dichtbij zien hoe de wolf wordt geprepareerd en kunnen dan ook vragen stellen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
11: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
12: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
17: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Het Hulmeisje krijgt in Maarn een eigen gedenkteken. Aanleiding is het treurige jubileum dat het op 24 oktober precies 50 jaar geleden is dat Melissa van der Waard bij parkeerplaats De Hul het naakte lichaam vond van een onbekend meisje. Wie het Hulmeisje is en waar ze vandaan komt is al die jaren een groot mysterie gebleven. Op basis van DNA-onderzoek bleek dat ze waarschijnlijk in Duitsland en Oost-Europa was opgegroeid en tussen de 12 en 15 jaar oud was. Verder kwam men sinds haar vondst in 1976 nooit. Ook werd nooit een dader gevonden. Melissa zal samen met de redactie van tv-programma Vermist op 24 oktober een speciaal gedenkteken onthullen. Iedereen is welkom om bij haar graf nummer 26 op de openbare begraafplaats in Maarn een kaarsje te branden of een bloemetje te leggen. Buschauffeurs en trambestuurders in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. Dat melden vakbonden FNV en CNV. De acties die woensdag starten zijn een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Volgens de vakbonden willen de werkgevers nog meer druk op de roosters zetten in het bod dat nu op tafel ligt, die voor de bonden onacceptabel zijn. Hierbij gaat het onder meer om onbetaalde pauzes in de roosters en de mogelijkheid om korter van tevoren roosterwijzigingen door te voeren. Werknemers aangesloten bij de vakbonden leggen komende woensdag voor het eerst het werk neer. Die staking duurt de hele dag. De gevolgen voor het openbaar vervoer in Zuidoost-Utrecht zijn nog niet duidelijk. Bij eerdere stakingen reden er wel wat bussen, omdat sommige chauffeurs wel willen werken. Het Volwassenenfonds van de gemeente Zeist is door 211 mensen met een laag inkomen aangesproken voor cultuur of sport, terwijl er in de gemeente meer dan 2000 inwoners onder de armoedegrens of in armoede leven en recht hebben op steun via dit fonds. Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur omdat zij weinig te besteden hebben. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een bredere mentale en fysieke gezondheid. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor de deelnemers. De gemeente is een nieuwe videocampagne gestart om te laten zien wat meedoen aan sport en cultuur betekent. De hoop is dat meer mensen die recht hebben op steun zich nu wel aanmelden.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gek op Halloween.
2: Of het Oktoberfest.
3: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat een korte file nog op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
6: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics. What?

0: Roulette FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.
13: Roulette FM.
12: Roulette FM.
13: Roulette.

0: zit in de buurt. Roulette FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classic.

eigen regio.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
11: Altijd in de buurt.
12: Roulette FM.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: Roulette FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: In de buurt. Roulette FM.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oud nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
12: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

What?

0: Slechts twee jongeren hebben de nieuwe beleidsnota jeugdparticipatie van de gemeente Zeist gelezen. Terwijl de nota juist bedoeld is om jongeren meer te betrekken in zaken die over hen gaan. Zeist kent een jongerenraad met 25 leden tussen de 14 en 20 jaar. Het is niet bekend of twee leden uit deze raad hebben meegelezen of twee andere jongeren. Zeist heeft bijna 19.000 inwoners van 0 tot 25 jaar. Dat is ongeveer 28% van het totaal aantal inwoners. Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe nota is dat participatie niet alleen toegankelijk moet zijn voor jongeren die uit zichzelf al naar de gemeente of politiek stappen. De ambitie is om verschillende groepen jongeren te bereiken. Mark Verhoef van Zelfpluktuin De Gagelgaard bij Groenekan heeft een waardering van de provincie ontvangen. De waardering is een onderscheiding voor mensen die zich op een positieve manier inzetten voor lokaal voedsel, voedseleducatie en de boer-burgerverbinding. Mark Verhoef kreeg de onderscheiding als creatief voedselondernemer. Hij zet zich in om gezond en duurzaam voedsel voor iedereen beschikbaar te maken. Hij runt onder andere de gemeenschaps- en zelfpluktuin De Gagelgaard bij Stek. Volgens de provincie een voorbeeld van een toegankelijke manier om kennis te maken met lokaal geteelde groenten. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Odijk is Mark met de winnaars in drie andere categorieën in een zonnetje gezet. Joyce Bielderman en Victor Stukker zijn onderscheiden als culinaire verbinders en Sylvia Terpstra als educatieheldin. Creanne en Monique van Middelaar kregen een aanmoedigingsprijs als jonge agrarische ondernemers. Naturalis in Leiden gaat de Utrechtse probleemwolf opzetten. En bezoekers mogen op zondag 1 november meekijken. Dat meldt een woordvoerder van het museum. Probleemwolf Bram is op 1 december op de Utrechtse Heuvelrug doodgeschoten. Daarna is hij ontleed bij het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht. En vervolgens werd hij overgedragen aan Naturalis. Naturalis houdt op zondag 1 november een themadag over wolven. Experts vertellen over de wolf en zijn gedrag in een roedel. Bezoekers kunnen die dag van dichtbij zien hoe de wolf wordt geprepareerd en kunnen dan ook vragen stellen.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, LED-schermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
8: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
0: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: FM Regio Nieuws.
1: Het Hulmeisje krijgt in Maarn een eigen gedenkteken. Aanleiding is het treurige jubileum dat het op 24 oktober precies 50 jaar geleden is dat Melissa van der Waard bij parkeerplaats De Hul het naakte lichaam vond van een onbekend meisje. Wie het Hulmeisje is en waar ze vandaan komt is al die jaren een groot mysterie gebleven. Op basis van DNA-onderzoek bleek dat ze waarschijnlijk in Duitsland en Oost-Europa was opgegroeid en tussen de 12 en 15 jaar oud was. Verder kwam men sinds haar vondst in 1976 nooit. Ook werd nooit een dader gevonden. Melissa zal samen met de redactie van tv-programma Vermist op 24 oktober een speciaal gedenkteken onthullen. Iedereen is welkom om bij haar graf nummer 26 op de openbare begraafplaats in Maarn een kaarsje te branden of een bloemetje te leggen. Buschauffeurs en trambestuurders in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. Dat melden vakbonden FNV en CNV. De acties die woensdag starten zijn een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Volgens de vakbonden willen de werkgevers nog meer druk op de roosters zetten. In het bod dat nu op tafel ligt, die voor de bonden onacceptabel zijn. Hierbij gaat het onder meer om onbetaalde pauzes in de roosters en de mogelijkheid om korter van tevoren roosterwijzigingen door te voeren. Werknemers aangesloten bij de vakbonden leggen komende woensdag voor het eerst het werk neer. Die staking duurt de hele dag. De gevolgen voor het openbaar vervoer in Zuidoost-Utrecht zijn nog niet duidelijk. Bij eerdere stakingen reden er wel wat bussen, omdat sommige chauffeurs wel willen werken. Het Volwassenenfonds van de gemeente Zeist is door 211 mensen met een laag inkomen aangesproken voor cultuur of sport, terwijl er in de gemeente meer dan 2000 inwoners onder de armoedegrens of in armoede leven en recht hebben op steun via dit fonds. Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur omdat zij weinig te besteden hebben. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een bredere mentale en fysieke gezondheid. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor de deelnemers. De gemeente is een nieuwe videocampagne gestart om te laten zien wat meedoen aan sport en cultuur betekent. De hoop is dat meer mensen die recht hebben op steun zich nu wel aanmelden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
5: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
4: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

muziek. De tederheid is overleden en de illusie.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.